0: fuck is ik? Waar de fuck gaan? Hé, hey, waar was die afterparty?
1: Kijk, fuck jou.